0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al een jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attila Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. 3 mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste

0: het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.
2: Hey,

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste

0: Dit is DNO.
1: Dauwtrappen is een traditie om heel vroeg in de ochtend een wandeling te maken. Dat kan dit jaar op donderdag 14 mei in Echten. De start is om 6 uur bij het Huis met de Bellen. Onder leiding van een gids hoor je onderweg leuke verhalen en is er een interessante pauze bij een lokale agrarische ondernemer. Na de wandeling van ongeveer 10 kilometer staat er in de Olde Karke een heerlijk luxe ontbijtbuffet klaar. Samen genieten van een frisse wandeling door de natuur en gezelligheid. Kosten inclusief ontbijt €15. Maak het mee en meld je snel aan, want vol is vol. Opgave per mail voor maandag 11 mei naar huismetdebellen@gmail.com. Op zondagmiddag 10 mei om 3 uur presenteert Rondom in Wilhelminaoord drie jonge meestersaxofonisten die onder de naam Threads Trio al op vele internationale podia hebben opgetreden. Afkomstig uit de VS, Thailand en Nieuw-Zeeland veroveren de drie saxofonisten de wereld. De drie saxofonisten zijn Jozef Moruzzi, baritonsaxofoon, Tessa Fraser, altsaxofoon en non-tapat Gai Viratnukul, sopraansaxofoon. Een kaartje kost €17,50.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona. Israëlische luchtaanvallen hebben vandaag zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Bij 6 oorlogsmonumenten in de voormalige gemeente Vledder hangen sinds kort informatiebordjes met een QR-code. Bezoekers kunnen via de code meer lezen over de achtergrond en betekenis van de monumenten. Het initiatief komt van de historische vereniging Het Vledder Kerspel en werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurfonds Gemeente Westerveld. De QR-codes leiden naar pagina's op de website t-vledderkerspel.nl, waar per locatie wordt uitgelegd waarom het monument daar staat en wie er wordt herdacht.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste

0: tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek bonussen bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme antiblafbanden wordt het weer rustig in de straat.

0: filtersigaret met smaak. De rijpe, volle smaak van de beste Amerikaanse tabak. Lexington Filter.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
1: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music.

0: He'll ever get one.
1: He'll ever get one
0: of him.
2: Het Muziekmuseum.
3: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en natuurlijk via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 19. In die week wordt na 6 jaar maandelijks te zijn gepubliceerd de Billboard Hot 100 op 5 mei 1900 voor het eerst als weekblad uitgebracht op de Amerikaanse markt. Het is nog steeds toonaangevend, hè? De Billboard, daar kennen we ook de Billboard Hot 100 van. Dat is een top 100 die in dat blad vermeld stond en staat. En de muziek die we net hoorden is natuurlijk van Elvis Presley. Want 4 dagen nadat de opname van de film G.I. Blues zijn begonnen, is hij op 6 mei 1960 in Studio B van de Radio Records Studio in Hollywood om de laatste hand te leggen aan de liedjes voor de soundtrack. Het zijn Big Boots, Shopping Around, Pocket Full of Rainbows, Frankfurt Special en Tonight's All Right for Love. In G.I. Blues zingt Elvis Presley in totaal 10 nieuwe liedjes. Wij luisteren daarnaar het 4e nummer van kant 2 van de originele soundtrack Did You Ever. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. Die gaat maar met zijn naam vandoor. Ongelooflijk. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden.

0: platenproducer Jerry Wexler is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Ga het verhaal vertellen en natuurlijk er muziek van draaien. En dadelijk ook nog een Guinness World Record, waarbij 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1979. Het is een vierde plaat van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40. Eentje dus uit week 19. Ik ga nog niet verklappen uit welk jaar we deze lijst hebben. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Kelly Osbourne. U weet wel, dochter van Ozzy. En Raven van Dorst, Nederlandse rockartiest, acteur en presentator. Op nummer 1 in die top 40, week 19, staat een Nederlandstalig liedje gezongen door een jochie van 14 jaar. En het liedje begint met de volgende tekst. Krijg toch allemaal de kleren. Oudste nummer deze week is uit 1943, allemachtig. We gaan nu naar donderdag 30 januari 1969.
1: Ladies and gentlemen,
2: The Beatles.
1: The Beatles.

0: luisterde net niet naar het oudste nummer deze week, 1944. We hebben dadelijk dus nog een ouder lied. Is You Is or Is You Ain't My Baby, gezongen door de Andrews Sisters samen met Bing Crosby. De drie zusjes worden geboren begin 20e eeuw in de Verenigde Staten. Ze verkopen zo'n 80 miljoen platen over de hele wereld. En in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Andrews Sisters op het hoogtepunt van hun populariteit. Het trio wordt nu nog steeds geassocieerd met de oorlogsjaren. Bekende nummers zijn Bei mir bist du schön en Rum en Coca-Cola. Laverne Andrews overlijdt op 8 mei 1967. En ondanks haar gemis wordt ze voor live optredens vervangen door Joyce DeYoung. De zusjes Patty en Maxine blijven nog wel optreden en opnames maken. In de jaren daarna komt hun carrière op een laag pitje te staan. Maar in 1973 is er een opleving als Bette Midler Boogie Woogie Bugle Boy van hen covert. Maxine overlijdt in 1995 en Patty in 2013. Wij luisterden dus naar Is You Is or Is You Ain't My Baby. Nummer geschreven door Louis Jordan en Billy Austin in 1943. Bing Crosby en de Andrews Sisters namen het op 30 juni 1944. Het kwam tot 2 in de Amerikaanse Billboardlijst. Daar is die weer, hè, die Billboardlijst, ja. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want op Apple Records wordt in Amerika op 5 mei 1969... Get Back van de Fab Four uitgebracht. Op de B-zijde staat Don't Let Me Down. De single is een maand eerder in Europa verschenen. Get Back komt op 10 mei 1969 binnen de Billboard Hot 100... en staat vanaf 24 mei 5 weken op de eerste plaats. Get Back is hun 17e nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Wij luisterden naar een versie die ze opnamen op donderdag 30 januari 1969... op het dak van het Apple-gebouw aan de Savile Row in Londen. Het is take 3 van Get Back en is gelijk het laatste nummer wat ze samen live spelen. Want na dit nummer wordt de band door de politie van het dak gehaald.
1: Dit is de Tipparade. Nummer 12.
0: Straks de langspeelplaat van de week, een album uit 1979. Het is het vierde album van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. En het gaat

De tipparade. Oude hitlijst. Week 19, 1900 nog wat. Het is de band The President. En You're Gonna Like It. Het was een samenwerking tussen Pim Koopman en Okkie Huisdens. Namen ken je waarschijnlijk wel. Okkie speelde onder andere in de Rainbow Train, Limousine. En hij was Beatle Paul McCartney op de Stars on 45 platen. En Pim Koopman richtte samen met Ton Scherpenzeel en Max Werner 1972 de band Kajak op. Later zit hij nog in Diesel en produceert hij onder andere Pussycat, The Time Bandits en Maywood. Hij vormt dus samen met Okkie Huisdens de band The President. Helaas zonder veel succes. Het stond 7 weken in de tipparade. Maar ongekend goed gemusiceerd. Daarom weer gedraaid. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1979 en het is van een van de grondleggers van het punkgenre in New York. Het gaat hier om de Amerikaanse singer-songwriter en dichter Patti Smith. Vandaar ook haar bijnaam The Godmother of Punk. Haar werk is een fusie van rock en poëzie. Ze wordt geboren als Patricia Lee Smith in Chicago en in 1967 verhuist ze naar New York. Daar ontmoette ze fotograaf Robert Mapplethorpe. In 1969 vertrok ze met haar zus naar Parijs en ging er aan de slag als straatkunstenares. Toen ze terugkeerde naar New York, ging ze samenwonen met Robert Mapplethorpe. In de jaren 70 schreef ze songs voor de band Blue Oyster Cult. Even werd overwogen haar leadzangeres te maken van de band. In 1974 formeert ze haar eigen band, de Patti Smith Group. De band tekent bij Arista Records en nam in 1975 onder de vleugels van John Cale hun eerste album op, genaamd Horses. De plaat was een mengeling van punkrock en gesproken poëzie. Wave is haar 4e album en deze week de langspeelplaat van de week. Met deze plaat breekt ze door bij het grote publiek. Ook in Nederland, want het nummer Dancing Barefoot van de LP staat als enige single van haar in de top 40. Het album Wave staat 14 weken in de Nederlandse LP top 50. Nadat de plaat was uitgebracht, ging de band in de herfst van 1979 uit elkaar na hun laatste concert in Florence in Italië. Pas in 1988 bracht Patti Smith een nieuw soloalbum uit, Dream of Life. Maar goed, Wave is waarschijnlijk niet haar beste album, maar wel haar populairste in Nederland. En daarom is het deze week...

0: een lekkere plaat. Zeker, Wave, van de Patti Smith Group. Begonnen met het openingsnummer van het album. Misschien ken je het wel. Frederick heet het. Denk dat het nog wel regelmatig gedraaid werd op de radio. En misschien was het zelfs al op single uitgebracht. Goed, muziekvrienden. Dadelijk nog meer muziek van de langspeelplaat van de week. Maar eerst gaan we naar... Eén oude top 40. We hebben er eentje dus uit week 19... Het jaar, daar ga ik nog niet verklappen. Ik heb de lijst hier bij me. En eens even kijken. Het is niet zo'n gevarieerde lijst. Valt me een beetje tegen. 6 nieuwelingen. 3 Nederlandstalige liedjes is niet veel. Muziek uit Engeland, Verenigde Staten, Zwitserland, Nederland, Duitsland en Jamaica. Dat is niet zo heel veel dus.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: We swipen er langs tot en met nummer 11. En we beginnen dus gewoon bij nummer 40. De band Talk Talk.

Such a Shame in de korte uitvoering. Want op het album It's My Life staat het in een langere uitvoering. En ja, Tok Tok is natuurlijk de band met Mark Hollis. Die ik denk zo'n jaar of 6 geleden overleed. Muziek nu uit Nederland op 39.

0: Liedje van de Cats op nummer 39, Lovers Don't Talk. Het werd geschreven door een Belgisch duo.
1: Nummer 38.
0: Een tribute aan de muziek. In de uitvoering van ABBA op

om helemaal nog eens een keer opnieuw te beluisteren. Joe Jackson samen met Elaine Caswell. Zij was achtergrondzangeres vaak ook bij Joe Jackson. En ja, dit is een duet. Happy Ending staat op nummer 37. Nog een nieuweling. Plaatsje hoger dus, 36. Van een zekere Matthew Wilder. We kennen misschien het beste van Break My Stride. Want dit is de opvolger in de tijd.

Wilder met The Kids American, zo heet het. Het werd niet zo'n hele grote hit, stond 4 weken in de top 40. Dus de stopvol van Break My Stride, dat werd een grote hit voor hem. 35 zijn we nu. Ja, ik vertelde het net over die gasten van The President. Die de Time Bandits produceerde, Pim Koopman.

van de Time Bandits was niet zo'n grote hit. Stond 3 weken in de Nederlandse top 40. En ja, ze had natuurlijk wel grote hits, grotere hits gehad, laat ik het zo zeggen. I'm Specialized in You bijvoorbeeld. Dat kwam op top 2 in de Nederlandse top 40. Wat dacht je van? Listen to the man with the golden voice. Nou, dat had hij zeker, die golden voice. Alida Sitting, de zanger dus van de Time Bandits. Inmiddels weer een nieuweling op nummer 34. Een reggae-nummer. Dat waren we niet zo van hem gewend. Maar

gaat over tatoeëren. Herman Brood en his Wild Romance. En Henny Vrienden speelt ook mee. De voorganger van dit liedje, want dat was Als Je Wint. Dat was ook een reggae nummer, Nederlandstalig dan wel. Dit was de opvolger van reggae nummer, de tattoo song, Herman Brood. Nu Maribel.

31, een instrumentaal nummer. Het tweede gedeelte gaan we het helemaal beluisteren van twee Zwitsers. Thomas Diethelm en Santino Famulari. Niet te geloven. The Flyer heet het. Waanzinnig mooi instrumentaal lied. Of ja, lied, nummer eigenlijk. Wordt niet in

0: Nederlandse vocale band. Ze hadden succes in Engeland, want dit liedje kwam daar op 24 terecht. En ook zelfs in de Amerikaanse Billboard Hot 100 kwam het tot nummer 64. Het liedje heet Love Songs Are Back Again. De band heet dus, wat ik je net al zei, Band of Gold.
1: Nummer 28.
0: Het begint een beetje spannend dit. Spooky zou je zeggen. Hide and Seek. Liedje wat gaat over een man die op zoek is naar de betekenis van het leven. Maar zijn we dit niet allemaal? Howard Jones heet hij. In ieder geval de zanger van het liedje. 28 dus.

bijzonder nummer. Howard Jones' 28, Hide and Seek. Nummer 27. De hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week op nummer 27. Een actrice, maar ja, ze zong ook. Daar kennen wij dus ook van. Audrey Lenders. En dit was waarschijnlijk wel haar grootste hit in Nederland. Ja, het komt dus hoog binnen, deze top 40. Playa Blanca, zo heet het. Muziekvrienden.

0: Anka. Audrey Landers. Andere dame nu.
1: Nummer 26.
0: Madonna. Muziekvrienden. Welk jaar hebben we deze lijst nou? Uit week 19. Het is het jaar waarin de eerste Apple Macintosh computer kan worden gekocht. Hij wordt geleverd met een grafische gebruiksinterface. Dat was het operating system Mac. En met een muis. Dat hadden we er nog nooit meegemaakt. We moesten voorheen altijd alles met het toetsenbord doen. Toen kwam er een muis met één knop erop. Onbegrijpelijk

later de first album werd genoemd. Madonna met Holiday op nummer 26. Nummer 25. Dat volgt dan vanzelf. Deze gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Want het is een bijzonder nummer. Het is al bijzonder dat het in die lijst terecht gebracht. Thomas Morgan Robertson. Maar we kennen hem het beste als Thomas Dolby. Dus I Scare Myself. Nederlandstalige muziek. Ik zei het net al, staan er maar drie in. Op nummer 1 overigens staat een Nederlandstalig liedje van een jongetje van 14 jaar die dat zingt. Maar eerst John Sp-

Petty. Hij noemde zich John Spencer met Een Meisje Voor Altijd. Welke liedjes kennen we hem nog meer eigenlijk? Ja, Johnny Vergeet Me Niet. Dat was er ook een, hè? En een steel guitar. Dan nu deze legendarische hit van Pat Benatar. Met die leuke videoclip daarbij. Er werd een hoop in gedanst. En zo heet het. Love is a Battlefield. 23, week 9.

22 een liedje over een gast die houdt van liften. En dan hebben we niet van die dingen die op en neer gaan, maar met je duimpje zo langs de kant van de weg. Dus met mensen meerijden eigenlijk. En Roger Waters maakte er een plaat over. En hij noemde het de voor- en nadelen van hitchhiking. Want hitchhiking, dat is dus liften. En als je zijn stem hoort, dan denk je, waar ken ik die gast van? Ja, het is die vent van Pink Floyd.

20 muziekvrienden. We zijn nog niet eens aan het linkerrijtje, dus we gaan even wat meer vaart maken. Want anders kunnen we daar die nummer 1 het niet draaien. Dat liedje wat begint met de tekst. Krijg toch allemaal de kleren? Nou, dat is onkomaardig eigenlijk. Maar wel een leuk liedje, zou ik je zeggen. Wang Chun nu op 1.

Great Machine. Zo heette ze. Met z'n drieën waren ze. En het liedje wat ze uitbrachten heet Street Dance. Ja, dikke bassen, vette synthesizers. Dat moet jaren 80 zijn, muziek vinden. Dat kan niet anders. En lange intro's. Deze heeft ook weer bijna een intro van een minuut. Het is ook typisch jaren 80.

Britse televisieserie Riley, Ace of Spice. Kunnen we ons dat nog herinneren? En in deze hitparade staat het hoofdthema Theme from Riley, uitgevoerd door het Olympic Orchestra. Ja, mensen kochten dat singeltje echt, hoor. Zou ik je zeggen, gingen ze naar de platenwinkel, werd ervoor betaald, gingen ze thuis draaien.

13 nu. Ook al uit Duitsland. Ze staan vlak bij elkaar. Worden net dus 14 genicht in die stad van Julian Werding. Of Julian. Zeg je dat in Duits eigenlijk? Julianne? Ja, zo zal het zijn. Nu een band die zich in het Engels noemt. Alphaville. Met het liedje Big in Japan dus op 13. Nog meer elektronische muziek. Want dat was heel erg populair in die tijd. En in dit lied is dat goed terug te horen.

vrienden. We hebben één oude lijst. Eentje dus uit week 19. Het jaar is 1984. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk die nummer 1 hit van dat jongetje van 14 jaar. Nederlandstalig lied. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week van de Patti Smith Group uit 1979. Het album heet Wave. Goed, komt-ie. Nummer 10. Against All Odds van Phil Collins. Nummer 9. Cherry O' Baby van UB40. Nummer 8. Sunshine in the Music. Jimmy Cliff van Jamaica. Nummer 7. I Want to Break Free met die geweldige clip daarbij van Queen. Nummer 6. Nelson Mandela van de Special AKA. Nummer 5 uit Nederland. If I Say the Words van BZN. Nummer 4. Catch Me van Marcia Raven. Nummer 3. To All the Girls I've Loved Before. Julio Iglesias samen met Willie Nelson. Nummer 2. Hello Lionel Richie. En nummer 1...

0: van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bij Tenerife aangekomen. Het schip ligt bij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. En tot zover het nieuws.
4: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Sla nu je slag in de grote Coca-Cola-wedstrijd. En win een van die 14 te gek swingende disco-tours voor twee personen naar Parijs, Londen en New York. Of sla je voortaan liever op tilt achter je eigen Coca-Cola-flipperkast. Die kan je ook winnen. Net als zo'n krankzinnig mooie jukebox. Prijzen genoeg dus in deze wedstrijd. Haal je Coca-Cola-wedstrijdformulieren in de winkel of kijk in de weekbladen. En doe net zo vaak mee als je wilt.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze week hebben we rondleiding langs week 19. En dat is de week waarin op 9 mei 1961 in IJsselstein de zendmast Loop ik voor FM radio en televisieuitzendingen officieel geopend wordt door koningin Juliana. De zendmast wordt in 1965 vernoemd naar oud-minister-president Gerbrandy. Met ruim 366 meter is de zendmast de hoogste constructie in Nederland. En sinds kerst 1992 is de mast voorzien van lampen en vormt zo de hoogste kerstboom van ons land. En is goed te zien vanaf de A12, de A2 en de A27. De mast zendt nu uit voor onder andere de NPO, maar ook voor Q Music en Sky Radio. Alleen dus nog radioprogramma's. Of tenminste, ja, voor de radiostations. Televisie niet meer. Uit week 19 hebben wij deze week een oude top 40 gekozen. Eentje uit 1984. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid kunnen luisteren naar die lijst. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Ik voel me zo verdomd alleen. Gezongen door Danny de Munk. Het werd opgenomen voor de film Siske de Rat. De film is gebaseerd op de Siske-boeken van schrijver Piet Bakker. Het verhaal speelt zich af in 1934. Siske is een straatjongen die weinig ouderliefde krijgt. Zijn vader is zeeman en bijna altijd weg. En zijn moeder wil niks van hem weten. Het liedje wordt gezongen in plat Amsterdams en is op het lijf geschreven van de in 1970 geboren Amsterdammer Danny de Munk. Hij was 14 jaar toen hij het liedje zong. In de nationale hitparade staat het nummer 19 weken genoteerd, waarvan 4 weken op de eerste plaats. En in de Nederlandse top 40 staat het 14 weken, en waarvan 2 weken op nummer 1. En daarvoor was het alarmschijf. Ook in België werd het een top 10 notering. En de muziek die we net hoorden is van de Rolling Stones. Zij nemen in de Chess Studios op 10 mei 1965 2 liedjes op voor hun nieuwe album Out of Our Heads. Het zijn Mercy Mercy en That's How Strong My Love Is. Op 30 juli 1965 wordt de LP in de Verenigde Staten uitgebracht. Op de plaat staat ook The Last Time, I Can Get No Satisfaction en Play With Fire. Out of Our Heads wordt pas op 24 september 1965 in Europa uitgebracht. Op de Engelse persing staan 6 andere tracks dan op het Amerikaanse album. Wij luisterden naar Mercy Mercy. Het liedje werd in 1964 geschreven door Don Convey. En we beluisterden het in vol mono. Ja, want de LP kwam zelfs in stereo uit in Amerika, maar in Europa niet. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. En dadelijk ook nog muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden. Haar platenproducer Jerry Wexler is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Straks het hele verhaal en natuurlijk muziek van die plaat. Ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is het album Wave van de Patti Smith Group. Het is de band van Patti Smith, Amerikaanse singer, songwriter en dichtster. Ja. En de plaat komt uit 1979. En dadelijk ook nog een Guinness World Record, waarbij 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. En dan vertel ik je nu dat Proud Mary van

Ike en Tina Turner op 6 mei 1971 de gouden status bereikt in de Verenigde Staten. De single is op 30 juni van dat jaar binnengekomen in de Billboard Hot 100. Proud Mary bereikt de vierde plaats. De single is de enige gouden plaat voor Ike en Tina Turner in de Verenigde Staten. Proud Mary is geschreven door John Fogerty voor zijn groep Creedence Clearwater Revival. De versie van Creedence bereikte in 1969 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. Maar wij gaan luisteren naar die versie van Ike en Tina Turner. Hier is Proud Mary.

Laatste nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Wave van de Patti Smith Group. En als we naar de hoes kijken, dan zien we Patti daar op een foto. En met een witte jurk heeft ze aan. Ze heeft sluik zwart haar. Het is een zwart-wit foto. En ze heeft haar twee handen opgestoken. Op iedere hand zit een witte duif. En die foto is gemaakt door haar vriend, de beroemde fotograaf Robert Mapplethorpe. En daarvoor hadden we nummer 37 uit die top 40. Joe Jackson en de zangeres Elaine Caswell met het liedje Happy Ending, met die prachtige saxofoonsolo daarin van Tony Aiello. Dan nu muziek van een bluesmuzikant waarvan zijn identiteit wordt gestolen door een andere artiest. Het gaat hier om Sonny Boy Williamson. Deze zwarte artiest heeft in 1937 met zijn eerste opname een hit in de Verenigde Staten. Zijn echte naam is John Lee Curtis Williamson. En wordt geboren op 30 maart 1914 in Chicago. Hij valt op met zijn mondharmonica-spel. Hij wist dit instrument tot hoofdinstrument van de blues te maken. Een andere zwarte artiest, genaamd Rice Miller, nam in 1941 dezelfde naam aan om zo sneller populair te worden. Dus ook onder de naam Sonny Boy Williamson bracht hij muziek uit en trad hij op. Bovendien was hij ook mondharmonica-speler. Omdat Rice Miller uit Mississippi kwam, dacht hij dat hij er wel mee weg zou komen, omdat de originele Sonny Boy Williamson uit het verre noorden kwam, Chicago. We hebben het hier natuurlijk over de jaren 40 van de vorige eeuw. Dus zonder internet en sociale media. Het verhaal gaat dat de echte Sonny Boy in 1942 afreisde naar het zuiden om de confrontatie aan te gaan met zijn imitator. Maar deze Rice Miller was een gewelddadig figuur en dat schrikt uiteindelijk de echte Sonny Boy af. Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen de heren met de benaming Sonny Boy Williams de eerste en Sonny Boy Williams de tweede. Dan nu muziek van de originele Sonny Boy. In de Aurora Studios in Illinois neemt hij op 5 mei 1937 voor het eerst een aantal liedjes op. Een van die nummers wordt zijn eerste grote succes in de Verenigde Staten. Hier is Good Morning Little School Girl, het oudste nummer deze week uit 1937.

0: Music Museum. Go, go! Go, go!
1: 1984. Week 19. Nummer 14.

0: Nummer 14 in die top 40 1984, week 19. Juliana Werding met het liedje Geh nicht in die Stadt. En we kennen haar misschien ook wel van de hit Stimmen im Wind. Dat was ook een hit in Nederland. Dan nu muziek van een van de grootste zangeressen aller tijden. Haar platenproducer Jerry Wexler is totaal niet tevreden over de muziekkwaliteit van een concert in Parijs. Toch wordt het uitgebracht en verkoopt de LP goed. Het gaat hier om de zangeres Aretha Franklin en het album Live in Paris. Tijdens het optreden van haar in de L'Olympia in Parijs wordt op 7 mei 1968 dat live album opgenomen. Jerry Wexler van Atlantic Records schaamt zich diep voor deze LP. Ook al worden al haar grote hits zoals Respect en Chain of Fools ijzersterk gezongen door haar. Toch is het geluid van de begeleidingsband onder de maat. Het klinkt lang niet zo sprankelend als in de studio, aldus Jerry Wexler. De LP komt ondanks de kritiek van de platenbaas op 23 november 1968 de albumlijst van Billboard binnen en haalt uiteindelijk de 13e plaats. Als we nu goed luisteren is het vooral de mixage die matig klinkt. Door het sterk scheiden van de stereokanalen klinkt alles een beetje dunnetjes. Maar dat neemt niet weg dat het een geweldig optreden was van Aretha Franklin, Lady of Soul. Hier is uit dat concert Respect.
1: La première fois en France, Lady Soul, Aretha Franklin.

In volle glorie van het album Wave, het nummer Dancing Barefoot. Het kwam zelfs op single uit en het kwam in de Nederlandse top 40 terecht. Stond 3 weken in met 39 als hoogste positie. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe. Dan nu dat Guinness World Record, waarbij zo'n 1300 gitaristen tegelijk gitaar spelen. Dat record vond plaats op 7 mei 1994 in Vancouver in Canada. Op die dag komen maar liefst 1322 gitaristen samen om een live versie te spelen van het nummer Taking Care of Business van de band Backman Turner Overdrive. Onder leiding van Randy Backman spelen ze dit nummer maar liefst 68 minuten en 40 seconden lang. Het wordt een Guinness World Record voor het grootste aantal gitaristen dat tegelijkertijd hetzelfde nummer speelt voor een langere periode dan een uur. Er is niet voor niks gekozen voor Taking Care of Business. Het is een nummer met een eenvoudig akkoordenschema, waardoor gitaristen van verschillende niveaus het kunnen spelen. We gaan nu niet luisteren naar die versie van een uur, maar naar de studioversie die in 1973 werd opgenomen door Backman Turner Overdrive voor een tweede album. Hierop duurt het 4 minuten en 50 seconden.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. En tot zover het nieuws.
6: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Kreektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Deze trek klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Dit is Striktaal op zondag. Elke zondag ben we er van 9 tot 10 uur. Ik, Wim Oegies, neem u mee door een vol uur vol prachtige striktaalmuziek uit Drenthe, Groningen, Overijssel, Friesland en verder. En de techniek is zoals altijd in vertrouwde haan van Roel Schudde. We gaan er weer een mooie uurtje van maken, Roel, samen. En dus blijf maar lekker luisteren. We hebben de zin aan. Zin aan, ja. En niet in, zin aan. En onze eerste liedje wat we laten draaien, dat is van duo Dampo. En we beginnen met een prachtige nummer van eigen bodem, want zo is het wel. Duo Dampo met Hondsrug Hills. En dat is eigenlijk een ode aan het Drentse landschap.
2: Kiekus, wie er aankomt. Hey Jans.
3: Oh, mooi.
2: Hoe staat je bij jou, Peert?
3: Ja, zeker al een poos, hè?
2: Ja? Ja. Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
3: Ja, zeker. Het beste.
2: Binnen krom is hij, hè?
3: Ja, hij is binnen die handy, ja. Maar verder ja. Wil je achterop?
2: Ja, wij, joh.
3: Nou, gaan we zitten.
2: Nou, maar hem. Ja.
3: Kom op, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
2: Albertus, hè?
3: Albertus van Klinken, ja.
2: Och, keel, wat is hij, man.
3: Ja, dit is Mary van 20, joh.
2: Albertus van Klinken. Nou, ik hou er goed vast aan, dan bid ik eraf, joh.
3: Wat een hooi, hè?
2: Joe. Maar gaan we zien. Naar onze

0: twee mochies.
1: Ja, zo is dat, hè. Een uur lang. Goed, we luisteren naar de Dampo, duo Dampo. Ja, André Damming en Jan Spollingen, die binnen start in 1987. Ja, 1987. En fantastisch mooi duo. Ze binden niet meer samen, maar ze hebben heel mooi spullen gemaakt. Goed, nou, wat gaan we doen? We gaan naar Dolly en Sien Tarrels. En eerlijk waar, luisteraars, ik weet niet wat Tarrels bent. Maar misschien weten jullie het wel. Het optimistisch nummer van Dolly en Sien Tarrels. Noreen komt zonneschijn. Een titel die altijd klopt.

Regen kwam weer Sunnescreen. Dat is Dolly en Sint-Tarles. Maar ja, ze treden niet meer om. 11 fantastische Jorden hebben ze achter de rug. En ze binnen stopt. We gaan naar Grunning. En we gaan naar Eltje Dollema. Eltje is een gepensioneerde onderwijzer. En speelt vaak samen met anderen. En dat heet dan kaartwaaien en kaartdraaien en kaartcezen. Dat is allemaal wel heel erg leuk. Maar Eltje maakt zelf ook hele mooie muziek. Hier is Eltje Dollema met een heerlijk luchtig nummer. En dat heet Airco.

0: Erko in Mijn Toyota. Wat fantastisch mooi nummer van Eltje Dollema. En Eltje, dat moet ik toch even vertellen, is in 1952, dus dat is eigenlijk al 23 jaar geleden, is op zijn zesde, toen was hij 6 jaar, is hij begonnen als trommelaar bij de muziekvereniging Kunst en Strijd in Muntendam. Nou, dat was Eltje Dollema. Wat gaan we doen? We gaan naar Janke Lameris. Helaas, Janke speelt, of, die treedt niet meer op. Maar ik heb in 2016 heb ik een prachtig mooi interview met haar kunnen maken bij een andere omroep. En nou laat ik een nummer horen dat ook niet op cd staat. Maar dat is een live nummer van Janke. En dat gaat over Licht over Drenthe. Een prachtig warm lied over onze provincie. Janke Lameris met Lucht over Drenthe.
1: Terug in de tijd. Streektaal en muziek.

0: Ja, wat een heerlijk lied. Le soleil, tout bien sûr, oh montagne. Oftewel, de zon die lacht mij tegemoet. Goed, dat was Janka Lameris. En we gaan nu naar het levensverhaal van met Ger Veenstra. Tijd voor een bijzonder levensverhaal, luisteraars. Hier is Ger Veenstra met Reis van mijn leven.
1: Ger Veenstra, de reis van mijn leven. Nico van Dijk zit achter zijn bureau en leunt tevreden achterover. Hij heeft 3 grote udders binnengehaald, waardoor het bedrijf nog jaren vooruit kan. Hoewel het al overal economisch niet florisant giet, hoeft het de komende jaren geen mensen te ontslaan. Hij zal even naar huis belden om Eva het goede nieuws te vertellen. Eef, het is mij lukt. De slapeloze nachten en het gepieken bent voorlopig voorbij. Vanavond gaan we het eten om het te vieren. Wat heerlijk, Nico. Want ik begunde mij al zorgen te maken om je gezondheid. Ik zal uw lievelingsrestaurant wel even belden. Ik ben een gelukkig mens, denkt Nico. Werk en een fantastisch gezin. Het kan minder. En dat heb ik allemaal zelf bereikt. Want alles in mijn leven moest ik zelf doen. Pa was er nooit als ik hem nodig had. Altijd was er naar een vergadering of moest overwerken. Als ik wiskunde niet snapte, dan kon mam mij niet helpen. Want ze had er zelf geen knobbel voor. En ik herinner mij als de dag van guster dat mam tegen mij zei dat ze en pap uit elkaar geruit waren en dat pap voorgoed verhuizen ging naar Eerbeek. Op verjaardag kreeg ik nog een kaartje en tegen de kerstdag nog een wenskaart. 2 jaar achter elkaar. En toen was dat ook aflopen. Mam heeft mij alleen verzorgd en opvoed. Het muit mij dat ze vorig jaar uit de tijd komen is. Gelukkig heb ik Eef, Pim en Sandra. Anders had ik me helemaal verlaten en alleen voeld. Als Nico in huis is, vraagt Pim: zaterdag over een week kunnen we kampioen worden. Kom je ook kijken? Nee, Pim, helaas kan ik dat niet. Want ik heb een bijeenkomst van de Rotary Club. Pim kan zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen. Alle vaders komt kijken, zegt hij met een gezicht als van een gaffeltang. Ja, maar als voorzitter kan ik de vergadering niet laten lopen. De volgende morgen wordt er op de deur van het kantoor klopt. Het is Frits Daalmeijer, de chef van de constructieafdeling. Ik wil Geerden een dag vrij hebben, want de as van mijn ouders wordt uitstrijd en daar wil ik Geerden bij wezen, zegt Frits. Daar hoef je geen vakantiedag voor op te nemen. Die dag krijg je zo vrij. Maar ook iets aan, Frits. Verschrikkelijk. Ik slaap slecht, eet niet goed, maar dat is geen wonder. Als bij een ongelukje beide ouders je ineens afnemen wordt, dan is dat een grote klap die je maar niet zo verwerken kunt. En zeker niet als je een goede baan met je ouders hadden. En het leven is jammer genoeg net een auto weg. Rijden, weer omrijden en een stuk opnij afleggen is er niet bij. Heel veel sterkte, Frits. En als er wat is, dan ben ik er voor je. Als er s'avonds met Eef met een menukaart in handen bij Bon Appetit zit, zegt Nico ineens: ik ga het aankomende weekend op reis. Alleen. We gaan in vredesnaam heen. En waarom mag ik niet met? Ik moet even uitblazen en even alleen tot mijzelf komen. De boodschap blijft de hele avond als een duistere schare over het etentje hangen. Nico heeft de reis via internet van tevoren goed uitstippeld, want dat is belangrijk. Vooral als hij nooit met openbaar vervoer reist. Hij kent het traject bijna uit zijn hoofd. Bus naar Assen, intercity naar Zwolle, 5 minuten om over te stappen in de trein naar Roosendaal, in Zutphen wat meer tijd, dan de trein richting Wijchen en Brummen, dan mocht de route. Even later naar de bushalte en dan lijn 503 naar Eerbeek. Hij heeft alles ook op een briefje staan, want er mag niks verkeerd gaan. Als om 7:30 op zijn kamer in hotel Landgoed Huis te Eerbeek zit, pakt hij zijn buustelefoon. Met trillende vingers leidt hij een van de nummers die in het telefoonboek uitkeuzen heeft. Gelukkig komt de naam Van Dijk maar een paar maal vuur. Van Dijk, hoort hij een zachte stem aan de andere kant van de lijn. Nico herkent de stem voorduidelijk als geen ander. Het eerste schot was meteen raak. Pap, je spreekt met Nico. Mijn god Nico, hoe giet het met je? Ik moet elke dag aan je denken. Het giet goed, pap. Ik ben in hotel Landgoed de Eerbeek. Kon je morgen om 10:00 je koffie drinken? Zeker, ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Om 10:00 komt er een wat schichtig kiekende man het hotel binnen. Wat is er mager, denkt Nico, en wat is er gries worden. Dag pap, fijn dat je er bent. Nico bestelt voor hun beide koffie en zijn pap vertelt hem dat hij hertrouwd is. Maar dat zijn nieuwe vrouw 5 jaar geleden uit de tijd komen is. En nou zit hij in eenzaamheid zijn laatste dagen te slieten. Pap, er is veel misgaan tussen ons beiden. Maar ik wil je geerden terug hebben in mijn leven. Eva heeft recht op mijn lieve schoonva en Pim en Sandra hebben behoefte aan een lieve opa. Het zal allemaal niet snel gaan, het moet zijn tijd hebben. Maar weer te omkomen in mijn leven, ik heb je nodig. De oude broze man stiet op, omhelst Nico en zegt met tranen in de stem: geerden me jong. Zondagavond zegt Eva: Nico, waar hij in vredesnaam zitten. Lieve Eve, Pim en Sandra, ik heb de reis van mijn leven gemaakt. En het is gauw zomervakantie en we gaan gezellig een week in Hoesie in Eerbeek. En dan gaan we nog 2 weken nergens aan zijn. Jullie mocht met je rijden beslissen waarover we dan heen gaan. Ik wil overal met jullie naartoe. En Pim, volgende week ben ik bij je kampioenswedstrijd. De Rotary kan ook wel even zonder mij. En zondag ga ik met jou, Sandra, naar de handbal. Ik kan niet wachten.
0: Bijzonder. Heel bijzonder verhaal. Ja, hij had zijn vader al heel lang niet gesproken, maar doordat zijn medewerker zei van: ik mijn olders, beide olders worden uitgestrooid, kwam hij tot een andere gedachte. Levensverhaal van Ger Veenstra. Goed, we gaan naar een echte Drentse band, luisteraars. We schakelen over naar Mooi Wark, met een nummer dat altijd goed is voor de sfeer. Dat gaat over Vischen.

Ja, met de beste bulte bier. Dat was mooi werk en henvis en de handen naar de Spitfires en Harm Oud Riesen. Want de Spitfire die bezing Harm Oud Riesen. Stars on Harm, zo heet het eigenlijk het nummer wat we laten doen. Is eigenlijk een bijzondere samenwerking tussen de Spitfires samen met Harm Oud Riesen en Stars on Harm. Want Harm, achter S, want zo heet hij, is helaas niet meer onder ons, maar wat een bijzondere kerel. Luister maar eens even naar het volgende nummer. De Spitfire en Harm Oud Riesen.

0: Ja, klar, Uli Ola, Oua, Oua, Oui. Prachtig mooi, dus trouwens. Hè? We gaan naar de toetelschijf van vandaag. En ja, ik ben een Texelganger, maar rustig weet, ik kom al meer dan 40 jaar op het eiland. En op Texel zelf heb je ook een zanger zit, Maarten Koorn heet hij. En een prachtig lied maakt over Texel. En daar gaan we nog in lusten als toetelschijf Maarten Koorn met Texel, mijn eiland.
1: Streektaal en muziek. Troetelschijf.
2: Een boom.

Je ziet de boot zo weer wegvaren. Fantastisch. Dat is Texel, mijn eiland. En we gaan naar Via Buse. En die zingt voor ons een klassieker van Via Buse. Het is een cover, maar een prachtig mooi nummer. Ze zingt De Roos.

0: praatjes, mooie wasjes, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
1: Ja, zo is het maar net. Dat was Via Buurze, de krantdaam, zeg maar, van het Groninger Light. We gaan naar Leuster. Leusterliedjes over Urk. Dat is een stichting die heet Leuster en die heeft allerlei soorten Urkse liedjes, liedjes over Urk, verzameld en op cd gezet. En we gaan even richting Urk met Verkerige. Oftewel, Verkering. Dat is zomaar Verkeren. Een nummer uit de serie Leuster, zoals ik al verteld. Liedjes over Urk. Luister maar eens even met Leusterliedjes.

Ja, dat was Leusteruut Urk met Verkeerige. Prachtig mooi. Een mooie cover van Dimitri van Toorn. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. We gaan er wat serieus doen. Een ontroerend lied van Jannie Carcé. Helaas is Jannie niet meer onder ons. Maar het is een fantastisch duo. En ze zijn eigenlijk begund in, ik moet even goed nadenken, in 1979... ben ze dus op een bonte avond op de camping. Het eerste officiële optreden was in 1981. Maar ze werd nu te nuttig door Marga Kool op te treden in het kerkgebouw de Vredehorst in Hoogeveen. Daar is het allemaal begund. En Jannie die kon prachtige teksten maken. Daar gaan we naar luisteren. Een ontroerend lied van Jannie Carcé. Mijn mamma's haan.

0: Mijn mama's haan, die bent zo oud. De haan van een oude vrouw. Die heb nooit een eigen leven gehad. Ze kregen nooit geen rust, zo wat. Ze waren drak, voor dag en dauw. Die heb wel duizend truiden breid. En basdrang en zang stapt. De slim u de boon zegt en het kleint die warm bijzonder stapt. Er waren dagen lang en hard. Met werk in huis en op de bouw. De rogge kroem, het zwiet ruut. Zo af met mama's haam nou. Mijn mama's haam, die bent niet mooi. Die leest de jaren eraan af. Ze bent verknoord. Ze bent bezeerd. Ze raken door de tijd verweerd, verlegen, kneuterig en graf. Die heeft altijd wassen, tobbers vol met luiers en manchester. In ijskold water spuwt en woont, zo schraal waren ze plesten dan. De kachel veegt, de bedden schudt, de kokersmatten stug en zwaar. Het patty harkt, het lochje poetst. Het hoeft niet meer, haar werk is klaar. Mijn mama's haan ligt nou meest mooi bij de zakdoek in haar schoot. Die hebt al haast geen krachten meer. Die bent nooit echt meer in de weer. En dat is wat mij zo begroot. Want het bent dezelfde haanwest die vlecht is vluggen in mijn haar. Ze hebt mij vroeger het breiden leerd. Ze helpen mij bij ziekte en zeerd. Ze lagen altijd voor mij klaar. Ik heb ze nog nooit onmachtig gekend. Maar nou ligt mama's haan daar. Zo onwennig. Zo alleen.
1: Heel bijzonder. Bijzonder nummer van Jannie. Van Duo Karst, Jannie Karst. Mijn mama's haan, zo is het ook wel. We gaan naar ons laatste nummer toe, beste luisteraars. En dat is van Jaap Lamfers. En ja, dat is een stevig nummer. En dat heet ook Windkracht 10. Daar gaan we naar luisteren. Windkracht 10 van Jaap Lamfers.

Ja, wat een mooi nummer. Jaap Lanvers met Windkracht 10. Ja, als de harfst is, dan krijg je soms wel eens Windkracht 10, hè? Goed, het was het laatste nummer van vandaag. En daarmee zit het uur van Streek al op zondag er alweer op. Mooi dat je luistert hebt, de luisteraars. Volgende week ben je er gewoon weer van 9 tot 10 uur bij DNO Media. En Wim Hoekjes was de presentator. En speciaal dank wordt die God naar mijn vaste steun op de achtergrond rol schudden. Die de techniek weer perfect heeft geregeld. Een fijne zondag verder. En tot volgende week. En ik zeg mooi, maak er een mooie week van.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
4: In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar, Felipe en Letizia, volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws.
5: Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Wij zijn DNO.
2: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
15: DNO.
16: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergrond.

Goedemorgen op deze tweede zondag in mei alweer, 10 mei. Ook nog moederdag vandaag. Nou, kijk eens aan, er is weer van alles mee te maken. Wat kunt u verwachten bij ons programma Ronduit Zondag? Natuurlijk weer veel muziek. Een overdenking rondom 10:30 van dominee Desiree Prins. Zij was oorspronkelijk dominee in Staphorst en is toen verhuisd naar Ermelo. En daar hebben we van haar hebben wij dus de overdenking. Dan komen er in het tweede uur van ons programma twee kinderen naar de studio. En wel Liv Beugeling en Joep Bernasco. En zij komen iets vertellen over de vredesduiven die zij afgelopen week geschilderd hebben in de ontmoetingskerk in Zuidwolde. Dus dat is heel leuk dat een paar kinderen daar iets van komen vertellen. En dat is ongeveer om 10:45. En verder natuurlijk weer, zoals u gewend bent, allerlei soorten muziek. In het eerste uur vooral klassieke, in het tweede uur een beetje lochtiger, zeggen ze dan hier in Drenthe. Maar allerlei soorten voor elk wat wils, neem ik aan. We beginnen vanmorgen met een lied in de opmars naar Hemelvaart. En dat lied heet Al heeft hij ons verlaten. Het lied kunt u vinden in het liedboek voor de kerken. En dat is lied 663. In de studio zijn vanmorgen aanwezig Metske van der Maar en mijn naam is Truus Horlings.

Ja, na dit hemelvaartslied gaan we nog een keer luisteren naar een lied uit het liedboek. En wel lied 681. En dat is juist weer een Pinksterlied. Want we leven eigenlijk in deze week een beetje van het ene christelijke feest naar het volgende. En daar zitten 10 dagen tussen. Dus hemelvaart begint donderdag. En dan 10 dagen daarna hebben we de Pinksterdagen. En dat lied heet Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Ja, na deze opmaat naar Hemelvaart en Pinksteren gaan we nu luisteren naar een stukje muziek van Bach. En wel uitgevoerd op een niet zo heel bekend instrument, namelijk een mandoline. Je hoort daar niet zoveel meer van, maar meneer Christiele bespeelt de mandoline. En hij gaat de partita nummer 2 van Bach daarop spelen. Daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, en zo hoorde u Bach gespeeld op een mandoline. Van Bach gaan we naar Mozart. En we gaan luisteren naar het Quartetto Bernardini. Vader Alfredo bespeelt de hobo. Zijn dochter de viool Cecilia. En zij zijn dus ook de naamgevers van dit kwartet. Mozart.

hebt misschien wel gehoord van de jonge Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij deed dus veel voor het verzet. Hij verzette zich tegen het Duitse regime, kwam natuurlijk dan in een cel terecht. En in het zicht van de bevrijding op 9 april 1945 werd hij nog gefusilleerd. Maar hij was nog steeds positief gebleven. En in die cel heeft hij dus ook liederen, gedichten gemaakt. En een van die liederen staat ook in het liedboek trouwens. We laten de Duitse versie horen. Van Guten Mächten wunderbar geborgen, van Dietrich Bonhoeffer.

En dan gaan we nu luisteren tot de overdenking van dominee Desiree Prins naar muziek van Schubert, Franz Schubert. Nou, hij was vast in een hele vrolijke bui, want het is ook hele vrolijke muziek. Het Forellenquintet. En dat componeerde hij ook na een feestelijk verblijf in de Alpen. Hij had het in de mum van tijd klaar. En nou, daar gaan we nu dus gewoon naar luisteren, naar gewone vrolijke muziek. Het wordt uitgevoerd door Anna Fedorova and Friends. Forellenquintet van Schubert.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Dominee Desiree Prins, voormalig predikant uit Staphorst.

beste luisteraars. Mijn naam is Desiree Prins en ik neem u vanmorgen mee naar een berg. We luisteren niet naar een troonrede, maar naar een bergrede, uitgesproken door Jezus. Ik lees een stukje uit Matteüs 5:5. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Ons land staat in de top 5 van meest gelukkige landen ter wereld. We leven in een van de landen waar de bewoners het meest gelukkig zijn over hun eigen leven. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar toch geloof ik het niet zo. Het schijnt dat wel 40% van onze jongeren het psychisch zwaar hebben. En 1 op de 6 heeft wel eens aan zelfdoding gedacht. Schrikbarend veel volwassenen hebben antidepressiva nodig. Hoe kunnen we die twee dingen rijmen? Dat we in zo'n gelukkig land leven en tegelijk zo ongelukkig kunnen zijn. Jezus spreekt vanmorgen ook over geluk. Hij heeft net 2 keer 2 broers geroepen. Kom, volg mij. Ze lieten hun netten achter zich en nu zitten ze hier in de kring bij Jezus en horen ze: zalig ben jij. En dat 9 keer. Gelukkig ben je. Jezus' woorden zijn erg tegendraads. Wat hij zalig noemt, daar zouden wij geen moment aan denken. Ik denk dat wij een verdraaide kijk op geluk hebben. Een verstoorde blik die ons diep ongelukkig kan maken. Geluk is bij ons te belangrijk geworden. Een soort heilig moeten. Een gevoel dat we het liefst permanent zouden willen vasthouden. Maar niemand is altijd gelukkig. En we zijn het haast verleerd om met die andere momenten in ons leven om te gaan. De verdrietige kant. Naarmate je ouder wordt, moet je leren met je eigen sterfelijkheid om te gaan. Met het feit dat we ziek kunnen worden. Maar leren we dat nog wel? We durven er haast niet met elkaar over te praten. En houden onszelf voor de gek. Laat je verrassen door Jezus. Laat je ideeën over geluk ter discussie stellen. Niet even, maar laten we net als de discipelen gaan zitten. In deze school voor het leven. Laat je idee van geluk vullen door Jezus. Het eerste en misschien wel belangrijkste wat Jezus zegt is: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. In oudere vertalingen staat: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest, wat is dat? Als je arm bent, ben je behoeftig. Je beseft dat je afhankelijk bent van de goedheid van anderen. Arm van geest gaat niet over simpele mensen. Mensen die niet zoveel nadenken. Ik denk niet dat Jezus hier zegt dat we onze hersenen niet hoeven te gebruiken. Nee, deze woorden gaan over jouw diepste zelf, je geest, je ziel. Daar is iets misgegaan. Wij willen zelf beschikken over ons leven. Bepalen wat goed en kwaad is. Zelf onze weg in het leven vinden. We zijn niet nieuwsgierig naar wat onze Schepper daarover te zeggen heeft, maar willen het zelf uitzoeken. Maar Jezus zegt: je bent pas echt gelukkig als je ontdekt dat jij de wijsheid niet in pacht hebt, maar dat je anderen nodig hebt voor een goed leven. Anderen om je heen, maar vooral God. Gelukkig begint met God in te laten grijpen in je ziel. Dat God je arm gaat maken. Een diep besef van afhankelijkheid van Hem. En dat je zo weer op het goede spoor komt. Het spoor dat voert naar zijn koninkrijk. De bergrede gaat niet over wat wij doen, maar over wie wij zijn. En
En dat maakt een groot verschil. Het is niet zozeer een droom of een opdracht, maar allereerst een realiteit, een vaststelling. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat is een feit, niet een opdracht, maar een gave. Een gave van God. Dit is wat God je kan geven. Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. De tweede uitspraak is, gelukkig de treurenden. Eigenlijk is het evangelie een blijde boodschap. Jezus had misschien met evenveel recht kunnen zeggen, zalig wie blij is. Ook blijdschap hoort volop bij het geloof. Maar dat zegt hij niet. Jezus zegt, zalig wie treuren. Hij vertelt er niets bij waar dat verdriet dan over gaat. Ik denk dat dat verdriet te maken moet hebben met het koninkrijk van God. Misschien met het onrecht dat je om je heen ziet. Of het verdriet als je ziet wat je van jezelf hebt gemaakt. Als je ziet dat de zonde hardnekkig in jou zit. Jezus nodigt ons uit om dat verdriet niet te zien als iets ergs, maar als een geluk. Misschien kunnen we schoonheid in verdriet vinden. Je hebt verdriet omdat iets je kennelijk heel lief en dierbaar is. Of iemand is je heel lief. Misschien lukt het ons met Gods hulp om het uit te houden in ons verdriet. Omdat we weten dat er ook iets van geluk in onze tranen ligt. Dat er een volmaakte, volkomen troost voor ons is weggelegd. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar ik moet afronden. Geluk zit niet in wat we doen, maar in wat we zijn. Dat is een belangrijke les die we ons hele leven moeten leren. Een les voor jongeren, die steeds te horen krijgen dat het geluk in hun handen ligt. Dat ze door prestaties verder komen of met een mooi lichaam. Geluk zit niet in wat jij doet, maar in wie je bent. Dat is een les voor ouderen, die steeds te horen krijgen dat ze vitaal moeten zijn, of dat ze geld kosten, dat ze zelfstandig moeten blijven wonen. Misschien zit er ook schoonheid in afhankelijker worden van anderen. Misschien dat er ondanks het verdriet ook een diepe troost te vinden is. Geluk zit niet in wat jij doet, of wat je misschien niet meer kunt, maar in wie jij bent. Laten ook wij op zoek gaan, op zoek naar dat geluk. Niet door onze mouwen op te stropen, maar door je handen te openen. Laat je door Jezus vertellen wie jij bent en wat het ware geluk is. Blijf dat je hele leven doen. Dan kan er een heleboel stekeligs overblijven. Misschien stapelt dat zich wel op, hoe meer je met Jezus leeft. Maar door wie jij bent, als kind van God, ontvang je de veerkracht om in dat alles je gelukkig te weten. Amen.

U luistert naar DNO Radio, naar het programma Ronduit Zondag. En er was zojuist de overdenking van dominee Desiree Prins, nu Ermelo en voormalig predikant van Staphorst. Ik zei het u al, we hebben een opmaat naar hemelvaart en Pinksteren. En daarom gaan we nu luisteren naar twee gedeelten uit de Bach-kantaten voor de hemelvaart. Van twee gedeeltes daaruit dus. Wer da gläubet und getauft wird und Herr Gott Vater mein stärker hält. Deze twee aria's gaan we beluisteren van de Bach-kantaten voor hemelvaart.

Ja, u hoorde twee aria's uit de Hemelvaartskantaten van Bach, uitgevoerd door het Holland Boys Choir. Straks in de tweede uur van ons programma Ronduit Zondag bij DNO Radio krijgen we twee kinderen in de studio om ongeveer 11:15. Liv Beugeling en Joep Bernasco. En zij komen iets vertellen over de Pinksterduiven die zij van de week geschilderd hebben. Onder leiding van de kunstenares die straks hier gaat exposeren in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. We gaan nu nog luisteren naar een gedeelte uit het Requiem van Fauré in Paradisum.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival. Voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco boekt in het eerste kwartaal een netto-winst van 126 miljard rial, omgerekend 28,5 miljard euro. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Vanwege de nagenoeg gesloten straat van Hormuz transporteert Saudi Aramco olie via een pijpleiding naar de Rode Zee. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het hantavirus plaatsvond, arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. En tot zover het nieuws.
6: Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

luistert naar Ronduit Zondag, een programma bij DNO Radio. We begonnen dit tweede uur van ons programma met nieuwe muziek van de Beatles. U ziet, ze zijn weer helemaal in opmars.

0: ja, de ontmoetingskerk is uit Wolde. Liv, wat gingen jullie daar doen?
1: Vredesduiven verven.
0: Joep, vredesduiven verven? Waarom?
1: Voor in de kerk. Want we moesten vredesduiven verven voor in de tak die in de kerk komt hangen.
0: En waarom dan juist vredesduiven, Liv? Weet je dat ook? Nee, spannend, hè? Het was ook wel heel spannend. Want er is straks Pinksterfeest. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Pinksterfeest, ja?
2: Ja.
0: Joep, Liv? Oké. En Pinksterfeest, dat is altijd een heel moeilijk feest om uit te leggen. Dat is dus een christelijk feest. Dat vieren de mensen uit de kerken. Want jullie hebben vast de verhalen gehoord van Jezus op aarde. En Jezus, die leefde ons voor hoe we eigenlijk moeten leven. En gaat dat goed, Joep, op deze wereld? Leven wij helemaal goed?
1: Ja.
0: Ja, vind je wel? Vind je dat het goed gaat in deze wereld? Jij ook, Liv?
2: Niet altijd.
0: Niet goed, want wat gebeurt er steeds? Wat is er op deze wereld al? Is er vrede? Is het leuk voor alle mensen?
1: Er is wel eens oorlog.
0: Juist, er is wel eens oorlog, hè? Dus het is helemaal niet zo leuk. En toen Jezus weer naar zijn vader in de hemel ging en hij zijn vrienden achterliet, toen zei hij, ik kom bij jullie terug, niet als een mens, maar je krijgt een soort kracht, en dat noemen we dan de geest, feest van de geest, zo heet dat feest, een soort kracht in je, dat je moet proberen te leven net zoals ik met jullie altijd gedaan heb. Ik heb gezegd hoe je moet doen en dat moeten jullie nu overnemen van mij. En dan zou je denken, wat doet die duif daar nu bij? Maar een duif die gaat natuurlijk...
1: Vliegen.
0: Vliegen. En de duif staat een beetje als teken voor die Pinkstergeest. Hij gaat vliegen over de wereld. En dan lijkt het net of hij gaat vertellen van... Hey, mensen op aarde, jullie doen het helemaal niet goed. Je moet...
1: Lief voor elkaar zijn.
0: Lief voor elkaar zijn en proberen geen oorlog te maken. Je moet elkaar verstaan, begrijpen. En daarom hebben jullie denk ik ook die Pinksterduiven geschilderd. En die zijn heel mooi geworden, hè Liv?
2: Ja.
0: Want ik heb ze al even gezien op een plaatje op de telefoon. Maar als de mensen Joep ze nou echt willen zien in het echt, waar moeten ze dan naartoe gaan?
1: Naar Jezus.
0: Ja, naar Jezus. Maar nu hier op aarde... Jullie hebben ze geschilderd. Waar komen ze?
1: Naar de kerk.
0: Naar de kerk. Naar de ontmoetingskerk in Zuidwolde. En jij zei het al een beetje. Ze komen daar in een boom te hangen. Want jullie hebben die niet zomaar geschilderd. Er was een kunstenares bij jullie. En die had de duiven. Nou, kun jij daar iets over vertellen, Liv? Waren die duiven, moesten jullie die zelf nog maken? Nee, alleen maar beschilderen, toch?
2: Ja.
0: Maar waren ze van gemaakt? Van welk materiaal waren die duiven gemaakt?
2: Hout.
0: Van hout. En jullie mochten ze in vrolijke kleuren, of die je zelf wilde, mochten ze beschilderen.
2: Ja.
0: En ze zijn heel mooi geworden, dat heb ik dus gezien. Ze komen in de kerk te hangen. En dan moeten we gewoon tegen de mensen zeggen, nou, wat zullen we tegen de mensen zeggen? Als jullie ze willen zien, dan...
1: Moeten jullie naar de kerk toe.
0: Precies, dat is het. Dan moeten jullie naar die kerk toe komen, naar de ontmoetingskerk in Zuidwolde, in de Hoofdstraat. Er zijn in veel meer kerken van die kunstenaars bezig geweest. Maar hier in Zuidwolde, in de ontmoetingskerk, waren twee dames. Die hebben kunstwerken gemaakt. En daar hangen jullie kunstwerken van jullie. Want jullie waren met een groter groepje, 6 kinderen. Waren daarbij aanwezig. En die hebben die duiven beschilderd. En omdat het zo moeilijk is met Pinksteren en die duiven, heb ik een liedje opgezocht. En dat liedje heet De Pinksterduif. Daar gaan we nu naar luisteren. Die meneer zorgt dat dat uitgezonden wordt, ook op de radio. En dan kunnen jullie het ook horen. En dan kun je thuis nog eens naluisteren op YouTube. De Pinksterduif heet dat. En dat gaat over het verhaal waar jullie van gewerkt hebben. Vond je het leuk om te doen?
1: Ja hoor.
0: Ja? En ga je ook kijken in de kerk, denk je?
1: Dat weet ik.
0: Waar ze hangen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet ik nog niet. Want het is vanaf Hemelvaart tot Pinksteren kun je de kunst gaan bekijken van jullie... En van de andere twee kunstenaressen. Dus als je een keer tijd hebt, kun je dan naar de kerk toe gaan en ze even bekijken hoe ze daar in die boomtak hangen. We gaan nu luisteren naar het liedje.

Ja, u hoorde het lied We Wish Everybody in the World Peace and Harmony. Nou, de twee kinderen die hier net in de studio waren, Liv Beugeling en Joep Bernasco, hebben ook al gehad over de vrede vanwege de vredesduif die ze geschilderd hadden in de ontmoetingskerk van de week. Alleen die vrede is er nog steeds niet, helaas. Maar dat is niet alleen van nu, maar dat was ook al in de vroegste tijden. Maar we moeten gewoon proberen om het er steeds maar weer met elkaar over te hebben. Dat we toch proberen een wereld te maken waar het fijn is voor iedereen. Al zal daar nog wel wat tijd overheen gaan. We gaan luisteren naar gitaarmuziek. The most beautiful song you'll hear today.

Ja, het is toch leuk dat kinderen op deze manier betrokken worden bij het Feest van de Geest. Dat is een expositiethema in verschillende kerken hier in Midden- en Zuidoost-Drenthe. Waaronder dus in de ontmoetingskerk in Zuidwolde. Daar wordt kunst tentoongesteld, hetzij schilderkunst of beeldhouwkunst. Hier in de kerk toevallig schilderkunst van mevrouw Zwaantje ten Haven en Niesje Tichelaar. En een van de kunstenaressen was van de week dus inderdaad in de kerk bezig om de duiven, de Pinksterduiven, te schilderen. Haar man had de duiven al in hout uitgesneden en de kinderen mochten die zelf versieren. En toen ik hen van de week vroeg of ze daar iets over wilden vertellen in de studio, waren er gelijk twee die zeiden, ja, dat wil ik wel. Nou, het Feest van de Geest wordt gehouden dus van Hemelvaartsdag af tot en met Tweede Pinksterdag. En dan zijn de kerken open van 1 uur tot 5 uur 's middags op 14, 16, 17, 23, 24 en 25 mei. En er zijn steeds wat supposten aanwezig om de bezoekers te begeleiden of hen te woord te staan en te voorzien van een kopje koffie of thee. En op 23 mei, die zaterdag voor Pinksteren, is er in de ontmoetingskerk ook een klein muziekconcertje van Hendrik Snel en zijn vriendin Jonanda. En hij bespeelt het orgel of de piano. Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij kan het beide en zij de dwarsfluit. Dus dat is een extra iets op 23 mei in de ontmoetingskerk in Zuidwolde. Maar die andere dagen is de kerk gewoon open. Kunt u de kunstwerken bekijken. In deze kerk dus de schilderkunst. Maar zo is er bijvoorbeeld ook kunst in Berghuizen, Hollandse Veld, Hogeveen, in Ruinen, in Oosterhesselen. Verschillende plekken. En er zijn dan ook vaak mensen die gaan van de ene kerk naar de andere kerk om die kunstwerken in het thema van Feest van de Geest. Het thema van deze Feest van de Geest organisatie is dit keer elkaar verstaan. Nou, dat doen we nog allemaal niet op de wereld, maar daar zullen we dus ook aan moeten werken. Dus elkaar verstaan, Feest van de Geest, hier in Midden- en Zuidoost-Drenthe en misschien op meer plekken, maar in dit programma vertel ik u alleen over deze regio. Goed, we gaan luisteren naar muziek van ver weg, Out of Africa, een filmmuziek. Main Theme van John Barry.

Ja, en dan is het vandaag natuurlijk ook Moederdag. Voor sommigen toch wel een beetje beladen die zelf geen moeder zijn. Maar daarom hebben we het een beetje anders uitgelegd vandaag. Etcilia Rombly gaat vandaag een liedje zingen over haar mama die nog steeds leeft. En ieder mens, wie of waar je ook bent, heeft of had een moeder. Dus het is voor alle moeders van de hele wereld. En iedereen heeft wel een moeder of gehad. Dus het liedje van Etcilia Rombly is voor iedereen. Liedje over mama.

Ja, een lied voor alle mama's van nu en vroeger. Want iedereen heeft of had een moeder. We gaan nu luisteren naar een lied van Anne-Sophie van Otter en Elvis Costello. En zij zingen Like an Angel.

Als u houdt van vroeg opstaan en wandelen, dan is dit misschien iets voor u. Douwtrappen. Op donderdag 14 mei, op Hemelvaartsdag, gaat men weer douwtrappen vanaf het kerkplein bij de hervormde kerk in Zuidwolde. 'S morgens om 7:15. Het is een actie van de gezamenlijke kerken, de ontmoetingskerk en de hervormde kerk. Maar de start is dus bij de hervormde kerk in het centrum, om 7:15. Als u niet kunt of wilt lopen, mag u toch aanschuiven bij het ontbijt. En dat zal plaatsvinden ongeveer om 8:30. En na dat ontbijt is er om 9:30... een interkerkelijke dienst, ook in diezelfde kerk in Zuidwolde aan de Hoofdstraat. Als u mee wilt lopen, dan moet u zich uiterlijk vandaag opgeven via de intekenlijsten in de hal van de Oldhof en in de hal van de Ontmoetingskerk. Ook kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-36-59-4931. 06-36-59-4331, ten name van Gea Wildeboer. Daar kunt u zich ook opgeven als u niet in de kerk komt of daar niet geweest bent. En anders kunt u zich dus in de hal nog opgeven bij de intekenlijsten. Dus douwtrappen, 7:15, Hemelvaartsdag, vanaf de hervormde kerk. Maar u kunt ook douwtrappen in Echten. En daar moet u nog iets vroeger voor opstaan. Dat is vanaf 6:00. Vertrek bij Huus met de Bellen. Die tocht duurt ongeveer 10 kilometer. En er is daarna ook een luxe ontbijtbuffet in de Olde Karken. Dit douwtrappen kost wel €15. Dus dat is even ietsje pittiger. En dat andere douwtrappen is gratis, maar er zal waarschijnlijk wel een bus staan voor de onkosten. Want dat ontbijt moet natuurlijk wel ergens van betaald worden. En dan heb ik nog één agendapunt. En dat is weer iets anders. Dat is een lezing in de Wemmen op 17 mei, 'smiddags om 3:00. Dus dat is volgende week zondag om 3:00. Dan is er een lezing van mevrouw Margaret Breukink. En dat gaat over geboorten door de eeuwen heen. En dat sluit heel mooi aan bij het thema van de Wemmen dit jaar. Want dat is Heb het leven lief. Dat gaat over geboorte, trouw, rouw enzovoort. Maar wat die mevrouw vertelt gaat over geboorte door de eeuwen heen. Dat is dus een lezing in de Wemmen, het museum aan de Burgemeester Tonkerstraat in Zuidwolde, op 17 mei 's middags om 3:00. U moet zich wel even opgeven, want er is een maximaal aantal personen kan zich maar deelnemen. Dat zijn er ongeveer 60, dus dat is best nog wel heel veel. Maar toch maar even opgeven bij het museum als u wilt luisteren naar dat verhaal van deze mevrouw. We gaan verder met muziek. En muziek van Roon Staal. Het is familie wel inderdaad van Ede Staal. Niet zijn zoon, maar een neef, geloof ik. En de muziek die hij heeft gemaakt heet Weet waarom je leeft.

Ja, en na de Hemelvaartsdag gaan we natuurlijk op weg naar Pinksteren. En een gedeelte uit de Pinksterkantaten van Bach laten we u horen. En dat is het lied Erschallet ihr Lieder.

Ja, u hoort een gedeelte uit de Pinksterkantate van Bach, Erschallet ihr Lieder. Een uitbundige kantate, zoals u hoorde. We gaan nu luisteren naar de zang van Sarah Brightman, wanneer ze zingt Who Wants to Live Forever.

is bijna 12 uur en Jan-Willem Troost zit alweer klaar voor het programma Gospel Music straks. Wij danken Liv Beugeling en Joep Bernasco dat ze naar de studio wilden komen. Wij, Metzke van der Maar en Truus Horlings, wensen u een hele goede zondag en tot de volgende keer. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Zevenaar. Een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden. De weg is verderop dicht. En de A27 Gorkum-Utrecht. Daarbij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen.

0: Fitforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

vanmiddag gospel music. Een uurtje gospel en praise. Van alles komt er langs. Nog dank aan het programma hiervoor natuurlijk. Ronduit zondag. Ja, op deze moederdag. En ik hoop dat er ook een plaatje voor de moeders bij zijn. Ik denk het wel. Onder andere ook Tony Willey komt ook nog langs met zijn het nummer Mama. Maar we begonnen al met de Choir Company. En zing en juich voor Jezus. En we vervolgen met het nummer van Stevens Curtis Chapman.

op en schitter, een nummer van Natalie Boy, de muziek en ook de tekst van haar. Een zangeres uit Deventer. Ja, en ook het Oslo Gospel Choir kwam langs met Come Let Us Sing. We gaan verder met een superkoor uit 1999. We mochten ook zelf meezingen in dat grote koor van ja, 2000 man. Die kunt er misschien uitpikken. Love Shine a Light gaan we zingen en dat was toen de tijd voor het War Child. Daar gaan we naar luisteren met de solozangeres Floor Kruijvanger.

You Got a Friend. En dat was van diverse country artiesten. Was toen de tijd opgenomen voor een heel ziek meisje. Kim was dat. Ja, dan zijn we nu aan de column toe. En ik heb hier een gedicht. Het is natuurlijk Moederdag. En ik denk, ik hou het gedicht van Moederdag nog even weer aan. Ja, vanaf 1924 is dat al het geval. Moederdag dus. 365 dagen gaan er in een jaar. Een eindeloze reeks van dagen. Allemaal achter elkaar. Toen het jaar eens over nadacht, zag ik plotseling in wat dat eigenlijk betekent voor een moeder van een gezin. Als de school is afgelopen, zijn de kinderen vrij. Maar een 8-urige werkdag is er voor moeder niet bij. Elke dag dezelfde klusjes, elke dag hetzelfde lied. En een werkweek van 5 dagen die bestaat voor moeders niet. Mensen die een baantje hebben, krijgen een vast loon, maar een moeder werkt voor noppers. Want moeder, dat ben je gewoon. Ja, moeders worden ook nooit ontslagen, raken nooit hun baantje kwijt. Want ze worden zomaar moeder en ze blijven het altijd. Dus wees zuinig op je moeder. En een gezellige dag ervan maken. Aansluitend een lied van Tony Willet en die zingt ook over Mama.

Het nummer Friends was dat van Michael W. Smith, ook tezamen met Pearl Jones en ook Dwight Dissels. En hiervoor hadden we onze eigen Ilse de Lange met All the Answers. We gaan naar een cd met de meest geliefde liederen. En dat is dan van Petrus in het Land. Ik stel mijn vertrouwen.

Ja, de Les Humphrey Singers met Spirit of Freedom. En ook de Country Trail Band kwam langs met Life's Railroad, Railway to Heaven. Ja, we gaan dan weer naar de bijna laatste plaat natuurlijk. Kris Kristoffersen. En straks gaan we naar De Streek op Zondag met Tony. Maar eerst is hier nog Kris Kristoffersen met Why Me?

uurtje gospel zit er weer op. En we gaan zo verder straks met Tony met de streek op zondag. Ik wens u vast nog een hele fijne zondag. En tot een volgende gospel music dan maar.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
5: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 10e mei. Het is vandaag Moederdag en dat hebt u al op veel manieren gehoord waarschijnlijk. Jan-Willem had het er ook nog over, Moederdag. Die draaide ook nog een nummer voor Moederdag. Dat heb ik natuurlijk ook in het programma zitten. Eigenlijk twee. We beginnen straks met een nummer dat heet Sing for the Day. En dat is natuurlijk bedoeld voor deze Moederdag. En daarna komt er nog één, zo halverwege ongeveer. Dat hoor je vanzelf wie dat zingt en hoe dat nummer heet. Voor de rest hebben we natuurlijk de agenda flitsen en de 5 minuten van Giel.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Zoals gezegd, beginnen we met Sing for the Day. De formatie Styx.

Thing for the Day, de formatie Styx. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is namelijk een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. We gaan verder met Polis en hij zingt Dir Lada, waarschijnlijk wel bekend als u het hoort. Daarna Hoover Phonic met het nummer Happiness en Hurricane Smith, Don't Let It Die.

Giel schrijft, het wordt langzaam zomer. Normaal gesproken associeer je IJsland misschien met koude temperaturen, maar de swingende Doi Fryer laat op zijn nieuwe plaat het omgekeerde horen. Deze keer dus nieuw werk van de vrolijke lange IJslander. Het nummer heet I Don't Wanna Talk.

Ja, dat was hem. Dalí Freyr. Ik weet niet precies hoe je dat op zijn IJslands uitspreekt. Maar goed, u zult ongetwijfeld begrijpen waar het over gaat. I Don't Wanna Talk heette het nummer. Op zondag 17 mei, dus komende zondag, klinkt opnieuw het startschot voor de Kolonieloop. Een hardloop-evenement dat inmiddels is uitgegroeid tot een geliefde traditie in de gemeente Westerveld. Met maar liefst 1000 deelnemers belooft het opnieuw een sportieve en sfeervolle dag te worden, dwars door het unieke landschap van de koloniën van weldadigheid. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 21 kilometer, met daarnaast nog een speciale 2,5 kilometer loop voor de kinderen. Komende zondag dus in de gemeente Westerveld. Paul Simon, ja, dat is het nummer wat ik speciaal bedoeld had voor de moeders van vandaag. In verband met Moederdag natuurlijk. Mother and Child Reunion heet het, daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Daarna Raccoon met het nummer No Mercy en Chai Coltrane, It's Not Easy.

Als u wel eens kijkt naar het programma op de zondagavond Podium Klassiek, dan kent u ongetwijfeld ook wel Fuse, de bekende huisband van dat tv-programma. Zij weten live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 7:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en dat vind ik altijd wel heel knap van hun uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Thelonious Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje voor dat concert kost €27,50, maar dan heb je ook wat. Leftside gaat verder met Tessie, daarna Harmony Grass en Ballad of Michael en de Roubette sluiten dit rijtje van drie af met You Make It Hard.

Hier staat: kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Het begint daar 's morgens allemaal om 11 uur en wilt u er naartoe, dan moet u een kaartje kopen en dat kost €5.

The Crystals waren dat met Dadu, Run, Run. En daar weer voor The Rascals en A Beautiful Morning. En de Cats begonnen natuurlijk met Times Where When. Het zit erop, Jan-Willem, bij zoeken de zon weer op deze mooie moederdag. Ga nog een beetje thuis met de kinderen en kleinkinderen feest vieren. En nou ja, dan hebben we het ook voor vandaag wel weer gehad, denk ik. Wat ons betreft een hele fijne zondag, hele fijne moederdag, een goede week. En we sluiten af met Uriah Heep. Het nummer heet De Spel. Graag tot de volgende keer. Dag!

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoop het Lunette. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Nederlandse opvarende van cruiseschip Hondius is afgerond. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zurich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 130 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muiden 10 minuten extra.

0: hard je extra nodig. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet van Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Let's do it.
12: Wij zijn...

0: Dit is DNO.
1: Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50.

uit het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het weer en de headlines uit

Rijkswaterstaat voert tot en met maandag 8 juni groot onderhoud uit aan de A28 in Drenthe. Op verschillende trajecten wordt gewerkt aan het wegdek en aan viaducten, onderdoorgangen en tunnels. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging, met name in de ochtend- en avondspits. De werkzaamheden vinden plaats tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen, vanuit de richting Groningen naar Hogeveen en tussen Bijlen en Assen vanuit de richting Hogeveen naar Groningen. Kom op zondag 17 mei naar de Weilanderdag in Darp. Een fijne dag buiten voor jong en oud, midden in het Drentse landschap. Op deze dag worden de poorten van het weiland opengezet en ben je van harte welkom om kennis te maken met de bewoners en de manier van werken. Tijdens de Weilanderdag kun je rustig rondlopen over het terrein. De vrijwilligers en begeleiders zijn aanwezig en vertellen je graag het verhaal van de dieren die er wonen. Start is om 11 uur, een kaartje kost €5.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. Dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
6: jaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Let's do it.
14: Hey.

Daarvan wil ik meer. Ja, en wil jij er ook meer van? Luister dan iedere week naar Vrouw Ontmoeten tussen 5 en 6 uur. Fijne slagerhits. Begin september is het uitgekomen. En dat is Anna Karina Wojcak. Daarvan wil ik meer. Ik heb klaargezet Wolkenfrei met de nummer Jeans, T-shirts und Freiheit.

Ik vind het altijd interessant hoe groepjes bestaan, ontstaan. Dus ook zo met deze formatie dus. Ik heb het over Wolkenfrei. Het begon eigenlijk heel lang geleden. Wel bekende verhaal. 1999. Een aantal vrienden gingen op wintersport. En daar ontmoetten ze weer mensen die ook muziek maakten. En toen hadden ze zoiets van, hey, we gaan een bandje oprichten. En ze begonnen toen onder de naam de Mark Fischer Band. Ja, ik had er nog nooit van gehoord hoor. Tot 2011 hebben ze die naam gebruikt. En toen in 2012 ging de zanger weg. En toen kwamen ze in contact met Vanessa Mai. En Vanessa Mai werd vanaf 2012, 2013 het gezicht eigenlijk wel van deze succesvolle Wolkenfrei. Ja. Alleen, deze Vanessa is ook weer solo gegaan. En dat doet ze goed hoor. Ja, dat doet ze zeker goed. Ze staat naast artiesten zoals Helene Visser. Al die andere grote sterren staan ze regelmatig op het podium. Dus fantastisch hoe zij dat doet. Wolkenfrei zelf, ik weet het niet. Zal die nog bestaan? Ja, misschien wel. 2016 volgens mij ook gestopt. Nou, maakt ook niet uit. LB, lekker belangrijk. Je hoort het hier in ieder geval wel bij Froh und Munter. Jeans, t-shirt en vrijheid. Ik heb iets anders klaargezet. Fantasy. Fantasy heb ik hier klaargezet met het nummer Mitten im Feuer.

zag ik een badlaken, een strandlaken en een cocktail. Heerlijk genieten op het strand met deze dames. Ja, mooie clip hoort er ook bij. Die kun je helaas niet zien. Ik zag hem laatst even terug op tv. Van ze waren te gast bij een televisieshow. Paula Wagner und die dames. Ja, zo moet ik wel zeggen. Mädchen. Heerlijk. Lekker. Kerstin en zomervakantie weer. Lekker op het strand hoor. Fijn zeg. Wat ook fijn is, is muziek van die Grubetaler. Die Grubetaler heb ik even klaargezet. Adios, Lorraine.

Roland Keizer, album Perspectieven. Als je goed hebt geluisterd, kwam je heel veel titels van uitgebrachte songs van Roland Keizer in dit nummer tegen. Heeft hij allemaal mooi verzameld en een pracht van een nummer van gemaakt dus. Nou, leuk hè? Een weetje dus weer. Straks komt hij nog een keer voorbij, deze Roland Keizer. En wie nu klaarstaat, een vriendin van haar, sterker nog, zij helpt nog wel eens mee met Roland Keizer. Bijvoorbeeld het laatst verschenen album, volgens mij is ook nog een beetje inspraak in gehad. Maite Kelly, inderdaad een van de Kelly Families, jaren terug, helemaal solo gegaan. En daar gaan we eens even naar luisteren. Heute Nacht für immer.

Hongkong met die flippers. Een beetje de vergeten slager van vandaag. Ja, prachtnummer. Mooi medley. Ja, dat dacht ik toch. 1999. Toen stonden ze nog volop in de hitparades dus met hun slagers. Ik heb het over de formatie die flippers. Olaf Malolewski. Die doet het solo nog op dit moment. Die flippers bestaan niet meer. Nee. Wie nog wel bestaat? DJ Ötzi. De helste sterren. Luister mee om alvast een beetje in de stemming te komen. Als je nog niet in de stemming bent. Ja.

0: van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En tot zover het nieuws. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

luisteraars, welkom bij Glorie Klanken. En we begonnen met een prachtig lied van David During, een panfluit. Het programma Glorie Klanken is een programma waarin we samen luisteren naar liederen die getuigen van geloof, hoop en Gods nabijheid. En op deze zondag mogen de klanken van koor, orgel en samenzang ons hart richten op Hem die ons kracht en ons leven is. En laat de muziek spreken. Laat de woorden landen in uw hart en laat de vrede van God uw hart vervullen terwijl we samen deze muzikale reis maken. En dan nog een belangrijke mededeling. U mag bellen naar de studio en we hebben een nieuwe assistente, Monique. En Monique zit klaar om uw telefoontje te noteren. En misschien heeft u een verzoek of wilt u iets delen of wilt u iemand verrassen met een mooi nummer. Dan mag u bellen en appen, dat kan allebei, naar 0528 37 3444. En wij horen heel graag van u. We gaan beginnen met een lied dat ons meteen optilt. Toekomst vol van hoop herinnert ons eraan dat God ons leven draagt, ook wanneer de weg onzeker is. De stemmen van Urk zingen het met overtuiging: er is een toekomst omdat Hij leeft.

Ja, wat een heerlijk lied om te luisteren. Hè. Samen zingend. Dat doen ze iedere zomer in de kerk in Urk. En ze zongen Toekomst vol van hoop. We gaan naar een majestueuze lofzang luisteren die de heiligheid van God centraal stelt. Maria den Hartog brengt het met een zuivere, gedragen stem, terwijl het koor de woorden omhult met eerbied. Een moment om stil te worden voor Gods grootheid. Maria den Hartog zingt: Heilig, heilig, heilig, Heere God, almachtig.

Ja, een lied wat u vast thuis heeft meegezongen. Heilig, heilig, heilig, Heere God Almachtig. We gaan luisteren, zo luisteraars, naar het Christelijk Sliedrechtse mannenkoor Ichtus. En die gaan over de liefde zingen. Dit lied bezingt dus de liefde die alles draagt, alles hoopt en nooit vergaat. De warme mannenstemmen geven het een diepe, bijna tastbare gloed. Een herinnering dat Gods liefde de bron is van ons bestaan. En voordat ik het vergeet, heet ik Roel Schudde, die vandaag de techniek doet. Toch ook even welkom, want ja, Roel, voor jou is dit ook weer nieuw natuurlijk. Ook al ben je hier al een tijd, maar Glorieklanken doen we nu samen met Monique, die achter de telefoon zit, of voor de telefoon, of op de telefoon. Maar ze zit er, gelukkig. En u kunt nog steeds bellen naar 0528 37 3444. We gaan luisteren naar Christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtus, en die zingen Liefde.

Het volgende lied is een lied vol verwachting naar de dag waarop Christus terugkomt. De melodie die tilt ons op, de woorden richten ons hart omhoog, een krachtige belijdenis van hoop. Eens als de bazuinen klinken.

Ja, eens als de bazuinen klinken. We gaan een intiem lied luisteren dat spreekt over de persoonlijke relatie met Jezus. En de koorklank is warm en uitnodigend, alsof het koor ons mee wil nemen in dezelfde zekerheid. Hij bemint ook u. Fox Jubilant zingt voor ons: Jezus die mijn ziel bemint.

Ja, dat was Fox Jubilans, Jezus die mijn ziel bemint. En ik ga het dan nog een keer zeggen. Monique zit achter de telefoon en er is een nieuwe telefoniste. En ze vindt het heel erg leuk als u haar belt en een verzoekje heeft of iets. Misschien wilt u iets vertellen, dat kan natuurlijk ook. En dat kan op 0528-37-3444. We gaan naar het volgende lied en dat is een speciaal lied. Veel luisteraars weten dat ik ook een streektaalprogramma presenteer. En een van de artiesten die daar regelmatig in voorkomt is Josien Bakker. En Josien heeft een prachtige cover gemaakt. In streektaal klinkt hier een verlangen naar de hemel, naar het daarboven. Waar geen pijn of moeite meer is. En Josien Bakker zingt het met eenvoud en oprechtheid, waardoor het lied diep raakt. Josien Bakker met daarboven.

Ja, dat was Josien Bakker. En dan in de Gunningse taal. En het lied dat heette Daarboven. Daarboven. Luisteraars, wanneer we luisteren naar de liederen van vandaag, valt één lijn steeds opnieuw op. God gaat met ons mee door alles heen. Van toekomst vol van hoop tot stil maar, wacht maar, klinkt het dezelfde boodschap. Wij wandelen niet alleen. En veel van de liederen spreken over verwachting. Liederen als Eens als de bezuinen klinken en Lichtstad met uw palen poorten richten onze blik omhoog. En ze herinneren ons eraan dat het leven niet het einde is. Er is een toekomst, een stad die God zelf bouwt. Een toekomst waarin tranen gedroogd worden en waar vrede heerst. Dat perspectief tilt ons boven de zorgen van vandaag uit. En andere liederen leggen de nadruk op vertrouwen onderweg. Bijvoorbeeld Scheepje onder Jezus' hoede. Wat de toekomst brengen mogen, ga maar gerust. En ze vertellen allemaal hetzelfde. Wie zijn leven in Gods hand legt, hoeft niet bang te zijn voor de golven. En dan zijn er de liederen die spreken over Gods nabijheid in pijn en moeite. Als het leven soms pijn doet, stil, verberg mij nu. Ze erkennen dat het leven soms zwaar is, maar juist in die momenten klinkt de zachte stem van God. Ik ben erbij. Niet altijd met antwoorden, maar wel met zijn aanwezigheid. En tegelijk horen we liederen van aanbidding, overgave, heilig, heilig, heilig, adoramus, Jezus, leven van ons leven. Ze brengen ons terug naar de kern. God is waardig om geprezen te worden, niet alleen om wat hij geeft, maar om wie hij is. En zo vormt deze speellijst waar we nu mee bezig zijn een geloofsreis van verwachting naar vertrouwen, naar troost, naar aanbidding. En misschien herkent u zich vandaag in een van die thema's. Misschien verlangt u naar die toekomst vol van hoop. Misschien zoekt u rust in een storm. En misschien hebt u troost nodig. Of misschien wil u God eenvoudigweg danken. Wat uw situatie ook is, God is altijd dezelfde. Hij is die u redder. Hij is uw rots, uw schuilplaats, uw toekomst. Hij zegt, ga niet alleen door het leven, want ik ga met je mee. En mogen de liederen van vandaag u opnieuw laten ervaren dat God nabij is. Hij hoort, hij leidt en hij heeft een toekomst en hij geeft een toekomst die niemand u kan afnemen.

luisteraars, dat was de Martin Mans formatie met het nummer Ga maar gerust. We gaan als eerste een verzoekje draaien en dat komt van Johan de Wolf. En Johan die heeft het aangevraagd voor Lubbert Vaartjes. Ja, Lubbert Vaartjes, ik hoop dat je het leuk vindt dat Johan Wolf dit speciaal voor jou heeft aangevraagd. We gaan naar een klassieker in een indrukwekkende uitvoering, de Urker Mannenstemmen. Samen met de jonge solist Florian Poepjes brengen onze machtige belijdenis. Christus is onze rots, ons fundament, ons behoud.

Ja, dat was een fantastisch mooi nummer voor speciaal voor Lubbert Vaartjes aangevraagd voor Johan Wolf. We gaan naar het groot samengesteld gemengkoor Groningen. Wij moeten goden zingen. Een oproep tot lof, kracht en overtuiging. En het koor klinkt breed en vol alsof heel Groningen meezingt. Een lied dat de luisteraars uitnodigt om mee te doen.

volgende lied is ook weer een verzoek. En ook weer van Johan Wolf. Johan, wat fijn dat jij zo veel verzoekjes altijd doorgeeft. En zo'n trouwe luisteraar van ons programma bent. Je hebt aangevraagd voor G. Vidom. En dat is een geliefd lied dat ons doet verlangen naar de hemelse stad. De bovenstem geeft het die unieke urkerglans alsof de hemel even opengaat. Lichtstad met uw palenpoorten.

Ja, het is echt zo'n amazing lied. En aangevraagd door Johan Wolf voor Geef Fiedom. En luisteraars, ja, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. En het is jammer. Maar ik moet wel even zeggen, er wordt heel veel gebeld naar Monique. Ja, Monique steekt de hand al op. En dat kunt u natuurlijk altijd blijven doen. Hè, op 05-2837-3444. We gaan naar het tweede uur. Maar we gaan eerst even luisteren naar De Boodschapper.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige. Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7
5: Goedenavond,
4: uur.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Nou, mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Wat een prachtige stem van Judith Sportel. Welkom luisteraars bij het tweede uur van Glorieklanken. Het programma waarin we samen luisteren naar liederen die getuigen van geloof, hoop en Gods nabijheid. En u mag bellen, want we hebben een nieuwe telefonist en dat vinden we heel erg leuk. En ik moet zeggen, ze heeft het heel druk al gehad het eerste uur. Ze zegt, nou, dat gaat mooi, ja. Maar u kan wel bellen en dat vinden we fijn als u belt op 0528 37 3444. U vraagt een verzoekje aan of u wilt iets mededelen. En dan moet ik toch wel even zeggen, Jo van Dijk, krijg ik even net op een papiertje van Monique. Die bedankt ons voor het liedje. En Jo, je weet dat ik dat heel graag gedaan heb. En ik hoop ook dat je verder weer gezond bent. En fijn dat je naar ons kan luisteren. We gaan beginnen dit tweede uur met een prachtig lied van de mannen zanggroep Sion. Een lied dat spreekt over vertrouwen in storm en in strijd. De mannenstemmen zingen het met diepe overtuiging. Wie onder Jezus' hoede vaart, hoeft niet te vrezen. Scheepje onder Jezus' hoede.

Ja, veilig strand voor het oog van het scheepje onder Jezus' hoede. We gaan verder, beste luisteraars, met een verzoeknummer. En dat is ook weer van Johan Wolf. Johan, wat fijn dat jij zoveel verzoekjes aanvraagt. En beste luisteraars, u mag ook appen, zo moet ik het zeggen, op 0528 37 3444. U kan zowel appen als bellen, want mijn technicus die zegt ja, maar je moet ook het appnummer zeggen, want we willen ook wat meer jongeren bij Glorieklanken betrekken natuurlijk, hè? Erg belangrijk. Dus ga appen op 0528 37 3444. Dan het verzoekje wat aangevraagd is door Johan Wolf en speciaal bestemd voor mijn maatje Klaas Jonkman. Klaas, we hebben dan zo lang, al meer dan 8 jaar, het programma gemaakt. En ja, je hebt niet zo'n heel fijne tijd meegemaakt natuurlijk. Maar fijn dat mensen aan je denken. En Johan heeft het voor jou aangevraagd. En het hele team Glorieklanken. Johan, van harte bedankt. We gaan luisteren naar een troostvol lied dat ons eraan herinnert dat niemand alleen hoeft te gaan. De akoestiek van de Jacobijnenkerk geeft het een bijna een hemelse klank. Ga niet alleen door het leven.

speciaal bestemd voor Klaas Jonkman en ons team van Johan Wolf. Hartelijk dank. We gaan een verzoek draaien van Annie van de Veen. Annie, jij bent een trouwe luisteraar en daar bedanken we je voor. En je zegt ja, voor team Glorieklanken, alle luisteraars en uzelf. En wat gaan we nou doen? Je hebt aangevraagd een prachtig mooi lied en het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Prins Alexander. Een lied van liefde en toewijding. En de koorklank is warm en eerbiedig, alsof elke stem persoonlijk getuigt van de liefde voor Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u.

En de liefde is geduldig en vol goedheid. En de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. En ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. We gaan luisteren naar een eeuwenoud lied dat nog altijd troost biedt. Het woorden van spreken van vertrouwen in Gods leiding. En de uitvoering ademt rust en zekerheid. Beveel gerust uw wegen.

en dit lied dat heb ik ook speciaal gedraaid voor mevrouw Luten de Haan in de Santingenhof. Mijn schoonmoeder, die, waar we vandaag natuurlijk op bezoek zijn geweest. 99 jaar en stil koningsdronk. Fantastisch dat u er nog bent en we zijn er ook heel erg blij mee. En dit lied, weet dat u dit lied erg mooi vond. Beveel gerust uw wegen. We gaan naar het volgende verzoek, luisteraars. En dat is van Rita Leininga. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, mevrouw Leininga. En u heeft het aangevraagd voor uw man Geert Leininga. En het nummer wat ik moest laten horen is Psalm 23. Heer, ik vertrouw op u alleen. Als dank voor alles wat hij doet. Nou, hoe kun je nou zo iemand bedanken? Dat is dan fantastisch dat u op deze manier zo'n gedragen lied dat de kern van het geloof bezingt. Het orgel ondersteunde samenzang op indrukwekkende wijze. Orgel en samenzang gaan we naar luisteren van Martin Sonneberg. Jezus, leven van ons leven.

geval gaan we luisteren, de beste luisteraars, naar de Urker Voices. Ik draai natuurlijk regelmatig koren, mannenkoren, maar de Urker Voices, dat is een dameskoor. En daar gaan we zo naar luisteren. En ondertussen kan u nog gewoon bellen naar Monique 0528 37 3444. Ze heeft het al heel druk gehad, dus u heeft heel veel al gebeld. En Roel die wijst mij van, ja, dat kan ook appen. Ja, dat kan Roel, gelukkig kan dat. We zijn een hele moderne omroep, hè. 0528 37 3444. 44. We gaan luisteren naar een fantastisch lied. Een gebed om vrede en ontferming. De vrouwenstemmen zingen het met een bijna engelachtige zachtheid. Pie Jezus.

dat was Pie Jesu, of dus Latijn, en dat betekent lieve Jezus of barmhartige Jezus. We gaan een verzoek draaien, het laatste verzoek van vandaag. En dat hebben we via de via de mail binnengekregen. En dat is van Rolien Bos van Lente. En u heeft het aangevraagd voor vader en moeder van Lente. Uit Dalsen moest ik er even bij, want 7 mei was u 57 jaar getrouwd. Fantastisch, van harte gefeliciteerd door de kleinkinderen, de kinderen en de kleinkinderen. En we wensen u, staat erbij, Gods zegen toe. Nou, en wat gaan we dan voor u draaien? Van Marco den Toon en Bert Notenboom een lied dat ons leert rusten in Gods vaderhand. De combinatie van orgel en zang maakt het tot een krachtig moment van overgave. Wat de toekomst brengen mogen.

daar werd vast meegezongen. Ik hier wel een beetje natuurlijk. Ik wil ook even Trainee Bekelaar bedanken voor de lieve en aardige woorden die je hebt gezet in de app. Dankjewel en fijn ook dat je zo zit te genieten. En ik weet ook dat heel veel mensen zitten te genieten, want ja, er hebben heel veel mensen al gebeld en die vinden het fijn dat we dit soort nummers draaien. Goed, we gaan naar lied nummer 18 alweer. Dat gaat heel snel. En dat is van Soli Deo Gloria. Een lied dat spreekt in tijden van moeite. De woorden zijn eerlijk, maar wijzen tegelijk naar de troost die God geeft. Als het leven soms pijn doet.

volgende lied wat we voor u gaan draaien is, is opgenomen in de Bonaventura Kerk in Woerden. Een avondlied, dat past eigenlijk ook wel hier bij Glorieklanken. Dat vraagt om Gods nabijheid wanneer de dag ten einde loopt. En de kerkakoestiek geeft het een diepe rust. We gaan luisteren naar het nummer Blijf bij mij, Heer.

heerlijk lied. Blijf bij mij, heer. We gaan bijna het laatste lied van vandaag. En dat doen we met het Veluws Mannenensemble Adoramus. Een eerbiedige aanbidding. Eenvoudig, maar indrukwekkend. Een moment daarvan. Stille love.

Ja, dat was het Veluws Mannenensemble. En de eerbiedige aanbidding, eenvoudig, zacht, maar indrukwekkend. En dat was echt een moment van stille lof. En luisteraars, helaas, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Glorieklanken. Ik wil graag Roel Schudde hartelijk bedanken voor de techniek. Dankzij zijn vakmanschap klinkt alles zoals het hoort. En natuurlijk ook Monique, die vandaag voor het eerst als telefoniste heeft gefunctioneerd. En ze heeft het heel goed gedaan, want je had het heel erg druk, Monique, heb ik gemerkt, ja. Nou, bedankt ook voor je vriendelijke en zorgvuldige telefonische assistentie. Straks gaat Alt Mostert nog 2 uur verder met mooie geestelijke muziek. Dus blijf dan vooral ook luisteren, luisteraars. Mijn naam is Wim Oegies en ik wil u hartelijk bedanken voor het bellen en natuurlijk ook het appen. En fijn dat u bij ons was. Fijn ook om te doen om deze glorieklanken dus zo bijzonder te maken, dat iedereen er zijn eigen ding uit kan halen. Zelfs mensen die appen van dat het zo'n mooie uitzending vinden en vonden. Ik wens u Gods zegen toe voor de komende uren en dagen. Een fijne week en graag tot de volgende keer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met voorstijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar jaren. Nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Ja, is een wat minder bekend vers van Psalm 68, hetzelfde vers. En ik weet niet, luisteraars dat weet, maar zo, dominee Budding heeft daar nog een mooi boek over geschreven. En dat is ook getiteld Ik zal wederbrengen, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Dus Psalm 68, onbereimd het 23e vers, dacht ik. Mooi boek, de moeite van het lezen zeker waard. Ik zal wederbrengen van dominee D.J. Budding. We gaan verder met Psalm 133. Voorafgegaan door het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Ook nogmaals een felicitatie voor Dianne van opa en oma Kin. Want ze woensdag 12 jaar mag worden, Dianne. Een felicitatie dus van opa en oma. Ze vroeg Psalm 133 aan. Ik heb een mooie uitvoering opgezocht. Die voorafgegaan wordt door het prachtige lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen.

Nou, er waren drie versen van Psalm 101. En daar had ik nog een verzoek bij. Had ik hem niet aangekondigd, maar zou ik bij deze doen. Een hartelijke felicitatie nog voor Ali. Ze was vrijdagjarig. En voor hun beiden, Hendrik en Ali, van de trouwdag van vandaag. Ook een felicitatie. En dan krijgen jullie aangeboden van Jouke Femi, Jolien en Yannick. Nou, jullie ook bedankt natuurlijk. En een groet vanuit de studio. Psalm 101 dus, maar dat had ik al laten horen. Hadden jullie aangevraagd. Ik hoop ook dat hij meegeluisterd heeft. We gaan nu luisteren naar het mooie lied van Harpertafels uit Genemuiden, zoete banden die mij binden.

Ja, dat is een prachtig lied. Zoete banden die mij binden. We gaan nu luisteren naar Psalm 118. En daar heb ik nog twee aanvragen voor. Allereerst van Reinier Koijker. Wil je nog een mooie psalm van Roelof Mulder laten horen? Nou, Reinier, bij deze komt die eraan. Psalm 118. En ook Psalm 118 voor al onze luisteraars. En ontvang allen een hartelijk groet van onze vaste luistervriend Klaas. Klaas, ook bedankt voor je happy. En ook een goede gezegende zondagavond. Mooie uitvoering, Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang vanuit Hasselt.

Ja, een mooie opname van Salvatore uit Nunspeet. En die zongen Volgen in combinatie met De Lichtstaat. Een felicitatie voor mevrouw Grietje staat bij het volgende verzoek. En dan wordt aangeboden door Willem. Willem, ook bedankt. Ik had zo gauw dat 8 uur niet gezien. Ik hoop dat jullie nog meeluisteren. En ook een hartelijke groet vanuit de studio. Je vroeg voor je mooie vrouw aan het lied Een Toekomst Vol Van Hoop. Nou, daar gaan we ook naar luisteren.

Jigdalja, u zong het, een toekomst vol van hoop. Aalt, goedemiddag. Wil je voor Jan en Pieterke Pot nog het lied Beveel gerust uw wegen ten gehore brengen? En een groet van Ido en Ina Elders. Nou, dat gaan we ook doen. Ook Ido en Ina natuurlijk al vast bedankt. En ook Jan en Pieterke, een goede zondagavond. En er staat bij, we hadden ook nog een herdenkingsdienst van de heer Koekoek in de gereformeerde gemeente te Hogeveen. Voor de rouwdragende familie Koekoek, de Kok in Hollandse Veld en elders. Ook gezang 180 graag uit diezelfde bundel. Beveel gerust uw wegen. En allen heel veel sterkte toegewenst van Ido en Ina elders. We gaan ook naar het lied luisteren. Prachtig lied natuurlijk. Beveel gerust uw wegen.

Beveel gerust uw wegen. Nog even een paar aanvragen. Ik had aan het begin van de avond het lied Wees mijn herder in het programma. Waar een paar luisteraars die het nog graag een keer horen mogen. Nou, dat kan vanavond.

Ja, luisteraars, en met het lied Wees Mijn Herder komen we ook ineens naar het programma Muzikale Ontmoeting wat betreft de live programmering hier vanuit de studio. U kunt natuurlijk altijd nog een uur meeluisteren. Ik heb ook voor het komende uur nog mooie liederen klaargezet. En ik zou zeggen, blijf daarom ook mooi meeluisteren tot de klok van 10 uur. Iedereen van harte gegroet vanuit de studio. Ook een bijzondere groet aan de conciërges van de Pieterzand. Dries, komen we weer terug te zien. Natuurlijk in het bijzonder. We hebben een week of drie niet meer gezien, maar begrip dat er morgen weer bent, hè? Een groet vanuit de studio. Verder ook alle vrienden en bekenden, een groet van mij hier vanuit de studio en ik wens u een goede week toe. Een gebroken week natuurlijk ook met hemelsvandaag ertussen. En ook dan misschien met de fietstocht of een zaterdag, dan hopen we elkaar nog eens weer te zien, hè? U kunt nog een stukje meeluisteren naar In His Love van Erika Vogel samen met Wim en Wilbert Magree. En daarna geef ik het programma ook over aan de computer. Allen gegroet, een goede week toegewenst en een fijne hemel vandaag. En we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Gegroet, tot de volgende week.

0: naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbank ontstaan tegen de ochtend.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimer Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. 1 van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend.

the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis.

on Route 66. Get your kicks on Route 66.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens 10 minuten.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump